Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Pragtig. Goeiemôre. Dankie, meneer Skalk. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre aan al julle dierbares. Ja. Julle ballerinas, julle paaldansers, trokdrywers en julle sterk mense. Hy sterk mense, speedkops wat die hele stringkar met een arm kan stop. Woeh, hy manne is sterk. Nou goeiemôre aan ieder en elk. Mag het een prachtige dag vir julle ook wees. Het is mooi by my. Maar kom, maak weer so'n stukkie. Moes ek morgen, morgen, morgen. Morgen, Charlotte, morgen allemaal.

0: tyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3.
1: Ja, en even muziek wat opgekom het, is natuurlijk enetjie van Fatman, Braai en Lawaai.
0: If you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer, stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Hallo Jana.
1: Hallo Dani.
0: Vir my so lekker om hier in Jacaranda stad by jou te kuier. Ek het nooit gedink ek sal die voorreg hê. Want Jana ken ek al van lank al, sy was nog baie jonk toe ek haar leer ken het. En nou, en dan sien 'n mens hoe kinders groot word en hoe hulle groot mense word en hoe hulle in die besigheidswêreld betrokke raak. So ek is so geïnteresseerd om jou story te hoor en te hoor hoe jy in hierdie wonderlike bedryf betrokke geraak het. Vertel bietjie, hierdie is Jana en Jana gaan vir julle vertel wat doen sy.
1: Dankie Tani, so lekker vir Tani te hee. Ek denk aanvankelijk was my hart nog altyd om iets buiten die boks te doen. My pa het altyd gesê toe ek kind was, ek gaan nooit vir een baas werk. So, altyd een of ander ietsie gehad om te doen en te verkoop en te maak. So met my ma beskuit gebak en armbandjies gemaakt en verkoop toe ek een kind was. En net toe ek my man ontmoet het, het ons een goal opgestel om iewers te kom waar ek en mama kan afwees by die huis wanneer ons daar kom. Sê nou maar, dit is een 5-jaar proces wat ons getrouwd is om dan in een positie te wees waar ek die geleentheid het om iets te doen waarvoor ek lief is, maar ook die flexibility te kan hee om by die huis te wees by my kids. Toe het ek 5 bezighede pursue en probeer, waarvan hierdie een is wat gewerk het. Ek was in een kleerbedrijf, ons het een koffiewinkel ook, ek het muziek geteach en klomp klein dingetjies aangepak, en toe ons een kleerbezigheid gehad het, het ons die juwele aan die side gaan inbring, en die juwele het net soveel beter verkoop, daar was nie issues met strijk en met stoom en mense wat wil aanpas en soveel goed, en toe het ek net gesien vir die praktiese element om die juwele te vervoer en rond te dra en te uit te stal, was het net absoluut een makkeliker optie gewees as die kleren ook baie beter verkoop, wat ek nie kon verstaan nie. Altyd is in die fashion bedrijf, maar dit is miskien een baie groter commitment om een toppie te koop as wat het is om nog een derde of vierde stukje wele te koop. So, toe het ek net gesien, is die absolute salving op die specifieke juwele wat ons ingebring het, en van daar af net gekyk waar het gaan.
0: So, as jy sê ingebring het, waar vanaan af kom die juwele wat jy verkoop?
1: So, ek het een supplier in Singapore. Die proces wat hulle daar so doen is, word genoem PVD plating. So, dis is stainless steel metaal wat baie harder is en meer durable. En die PVD plating maak dat die 18 karat goud vir baie langer kan hou op die product. Hy maak 10 keer dikker laag as gewone plating. So die juwele is baie bekostigbaar, want is 'n bekostigbare metaal, maar die plating gaan nie af soos by precious metals nie.
0: Ja. Dis verskriklik interessant, want maar as 'n mens, ons staan nou hier in julle winkel, maar as ek reg verstaan, dan is dit nie net in die winkel waar julle werk nie. Vertel bietjie wat doen julle anders, waar gaan julle oral heen?
1: Ja, so ons het begin online en by markte uit te stal, en so het die woord versprei. Ons het hierdie jaar eers in maart die winkel oopgemaak. So, ons het aanvankelijk nie die markte en die online gedoen, en toe het ons begin om winkelkies te nader, soos een klerenbutiek of een koffiewinkel, wat miskien een klein stand van ons in het. En nou is daar baie plekke in Suid-Afrika wat ons juwele aanhou, soos op een wholesaler basis of een stockist wat ons stand in het en ons naam display en so aan. So hier is ons eerste winkel.
0: Jou eie.
1: Ja, my eie winkel.
0: Ja. Ach, dis wonderlik, en koop mense nog juwele?
1: Jo, Tani. die mense kom hier in met kontant, want dan kan hulle mans nie sien wat hulle gedoen het nie. Ja, nee, die vele is volop. Ons is actually elke dag verbaas om te denk hoe baie mense sy juweel stijl verander en hoe willing mense is om die heel tyd nieuwe stijl aan te koop. Betuig mense het al ons hele reeks. Dis nogal iets om te beleef.
0: Ja, want ek denk, as ek nou lekker rondgekyk voor ons nou begin het, dis bekostigbaar.
1: Ja.
0: Dit lyk nie cheap stuff nie,
1: ja.
0: dit is bekostigbaar, maar dit lyk authentiek en dit lyk op, jy weet, dit is die ding.
1: Ja.
0: Want anders, juwele in die ou sin van die woord is mos maar baie, baie duur.
1: Ja.
0: Maar hier is het mooi en bekostigbaar.
1: Ja, ek dink die lekker ding is, ons val nie eindelijk in die kategorie van juwele nie, want juwele is dier een jeweler gemaakt,
0: ja.
1: Soos een goldsmith, waar ons val eindelijk onder die kategorie van accessories, of costume
0: jewelry.
1: Ja, so ons het een baie lekker plekje in die mark gevind, tussen iets wat baie goed hou, en glad nie afgaan, of lelik raak nie, en nog steeds een bekostigbare prijs het. So ja. Ek dink, dit is die, daar so het ons die, die golden, wat mense het, die golden goose gekry,
0: ja.
1: Want gewoonlik sal mens altyd baie duur betaal vir die item, en dan weet jy nog steeds nie of hy dalk gaan afgaan, vooral as jy wil goud aankoop.
0: Ja.
1: Teenoor dan weer goedkoper juwele, wat verskrikkelijk vannacht weer goedkoop lyk.
0: Ja.
1: So hierdie is so mooi middel.
0: So wat vir die kykers daar buiten is nou trendy op die oomblik? Wat is rarige trend? Wat mense?
1: Van hierdie spesifieke juweelstuk?
0: Ja.
1: Wel, goud was eindelijk nou een groot ding gewees, van hierdie jaar af begin silver weer bykie terugkom, maar hierdie jaar wat baie vreemd is, is mense begin nie met alle meng. So mense sal
0: silver
1: en goud saam dra, maar ook, jy kry nou jy weels, ek ons het hulle nog nie ingebring nie, want dit is my nog te vreemd, is, sê nie maar oor wel wat half goud en half silver is. Ja, so dit is nou een massive trend hierdie jaar, maar ek weet nie hoe lang dit gaan nou nie.
0: Ja, het is baie interessant. Ja, het is wonderlik om te dink dat julle, want vrouwens hou van, in die Bybel sê julle hoe die vrouwens hulle behang met juwele en goed, so, dit kom van altyd af, vrouwens hou van mooi maak, hulle hou van mooi goedjes dra, so jy is een gelukkige mens om hierdie te bemark en ons iets so lekker by jou gekuier, baie baie dankie kykers, en asseblief kom maak een draai hier, of kyk op ons blad en kyk hoe kan julle by hulle nie aan, want jy kan het online bestel as jy nie hier in Pretoria bly nie, of jy kan die winkel besoek, asseblief, dankie Jana, dankie dat ons hier by jou kon.
1: Dankie Tanya, het was so lekker om jy lees op,
0: dankie.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achter raak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf. Met

0: Owen Susak, Lanka begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

geleden, een beetje grijzer, zo staat die tijd. Ons wordt een beetje wijzer, ik zal getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven, jij is mij.

boys, boys. Check gou hierdie nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

0: Internet Radio met Style.
1: Twee pragtige songs, Tommy Dell met China Doll en Toe Teens Jordaan met Vingers en Voete. Ons het natuurlijk ook geluister na Rowan de Toy, When I'm Back on My Feet Again. Nou, dit is belangrik, allemaal van ons val, maar nie allemaal van ons staan op nie. Om op te staan, ver geloof in jouself en wilskrag. Tiny Bubbles met Billy Forrest en daarna The Red Rose Cafe van André Rieu.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is 26 minute na 5. Dit is natuurlijk vanaf vanavond tot donderdag aan is dit Pinksterfeest en ek self sal net tot so 6 op lig wees saam met julle so dat ek Pinkster kan gaan bywoon. Maar, Dominee Marius Brits is vanaf 7 tot 8 op lig met 'n Pinkster boodskap vir julle. Dit het dan tot die gevolg dat Jolanda nie hierdie week op lig sal wees nie. Sy staan terug vir Dominee Marius se Pinkster boodskappe vanaf vanaand tot en met donderdag aand. Skielik is jy vry, Koos Du Plessis.
2: As niemand van jou hoor nie,

stemme op jou vensterbank. Maar geluk en zin voor jou leven rank. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je loskeert zal we altijd

altijd wens voor jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.

mijzelf leer kennen. Als helden en als een hond. Maar daar is nou zo mijn oor van al mijn woede en geweld.

As jy die gedigte van N.P. van Wyk Louw ken, dan hoor jy hoe kunstig het Baggesnel dit een in een gevleg in hierdie liedjie. Dis net jy, altyd net jy. Die Suid-Afrikaanse Weermag se koor en konsertgroep het later bekend gestaan as die Kanaries, maar hulle het oor die 30 albums gemaak, plate en CD's deur die jare. Hierdie een kom uit 1973. Die titel van daardie plat was Langs Verpaaie. En hierdie een se naam is Wiederschau.

0: funny heart. Of just for dwell the killers. Any township's funny heart.
1: Ons haat mekaar, ons haat onszelf. Vervreemd van kroos en wederhelf. Ons lees courante met ontbijt. Oor die vloek van voetie uit. Ons denke blank en Europees. Maar is ons eie skade wees. Wat ons huise dreig en sluip. Is ons wat raas en suip. Ons is die wacht

vreemde plek te vat. Vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil van moegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Kaaps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen ander spoor als je lief. Lief jij met alles.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.